Onze tranen maar zijn, op een baby bij een baby. Eu drama de anatia natia, eu copiei minha morte. Não dói a alma, seu. Eu drama, minha alma vai e minha morte.